bezit. Nederland op een 3-1 voorsprong. Nederland gaat in de finale komen van het WK voetbal. Ik zei het, die tijdmachine ging draaien. Toep, toep, toep, toep, toep. En dan draait hij. En dan zit hij er gewoon in. Robben met de goal.